0: Freddy Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. En Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: 13 mind turns me on just from the visual.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: loop ik zelf.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Je luistert naar 2.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
1: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melk van ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
0: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
2: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
0: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
1: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
0: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
2: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
0: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is woensdag 17 juni. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de Vlaardingse gemeenteraad, die er weer anders uitziet. Werkzaamheden in de wijk Vijf Sluizen. En je hoort het vervolg op het verhaal van gisteren over de gezonken boot in de Schiedamse Schie. Ook de gemeente lijkt niet te weten wie er verantwoordelijk voor is, maar zegt te werken aan een plan.

0: 2. De Hollandse Nieuwe is vanuit Scandinavië aangekomen bij de visafslag van Scheveningen. Nog voordat ze naar Haringstad Vlaardingen gebracht worden, proef 2 samen met Alex Sloots van visboutique Emaus. De eerste Hollandse Nieuwe van het seizoen. Zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Je bent niet zenuwachtig. Het is toch een beetje, ja, loopt alles goed. Je moet toch alles organiseren. Ja, de haring moet schoon zijn. Ja, het moet allemaal wel verwerkt worden, zeggen we dan. We worden er niet meer zenuwachtig van na 50 jaar. Maar het geeft toch nog wel een beetje een kick, een spanning van, gaat het dit jaar weer lukken?
2: Voordat we de echte Hollandse Nieuwe gaan proeven, wil Alex mij eerst de haven van Scheveningen laten zien. Vroeger kwam de haring natuurlijk aan in de Wilhelminahaven in Vlaardingen. Daarna verhuisde de haringmarkt naar Scheveningen.
1: Dit is dan de achterzijde of de voorzijde, hoe je er tegenaan kijkt. Hier kwamen natuurlijk alle schepen aan.
3: Ja.
1: En werd alles gelost, de kade, en dan ging het afslag naar binnen. Ja, nu is dat weer veranderd, hè, om die capaciteit nog groter. Scandinavische landen. Die vis die trekt naar koude water, dus die vis zit steeds noordelijker. Daar komt die haringen, die wordt daar gevangen, gelijk verwerkt. Gekoeld, ingevroren. En ingevroren komt het eigenlijk hier naartoe. Ze moeten voor die haring worden minimaal 24 uur ingevroren zijn. Ja, en dan komt het hier naartoe en dan wordt het hier ontdooid. Ook wel het rijpen. En dan is het een beetje aan de visboer zelf. Hoe snel laat hij hem ontdooien?
2: Van praten over haring krijg je zin in haring. We rijden naar de groothandel waar de haring vanuit Scandinavië aankomt. Daar proberen we de eerste Hollandse Nieuwe.
1: We gaan ze proeven. Nou, dit is het emmertje haring. Dit is uit onze partij. Dus wij kiezen dan een partij uit van wat wij denken van, nou, dat is precies wat wij zoeken. Kijk, en dan zie je het al met die haring openmaken, die emmer. Kijk, je zie je een beetje die oranje gloed eroverheen. Zie je dat?
3: Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk de plankton die in die haring zit. Wat wil zeggen?
3: Dan zie jij, het is goed.
1: Ja, dan is die haring goed volgegeten.
3: Mm.
1: Goed vet.
3: Okay.
1: Goed vet. Mooi blank, mooie roze.
3: Mm. Jij wordt hier echt heel erg vrolijk van, hè?
1: Ja, dit is mooi. Dit is gewoon een mooi product.
3: Kun je dat omschrijven? Wat is dat toch?
1: Nou ja, ik weet het niet. Het is fris. Het is natuurlijk kerngezond. Hè? Mensen hebben het over gezond eten. Mm-hmm. Allerlei pilletjes en dingen. Maar hier heb je geen pilletje voor nodig. Als je omega-3 wil hebben, eten en je wil goed voor jezelf zorgen, goed voor je hart- en bloedvaten, dan moet je gewoon een haringje zo uit het vuistje zo. Ook 's morgens om 8 uur. Mm. En dan proef je al op je lippen de vetheid. Dat proef je gelijk. En hij is fris, hij is jong. Nou, een betere start van de dag kan je niet beginnen. Kijk eens. Wat proef je?
3: Hij is wel dik.
1: Dik, je proeft vet op je lippen.
3: Maar wel lippen. Kom maar dan.
1: Fris.
3: Nou, dit valt me best wel mee eigenlijk.
1: Ja, hè? Kijk, je ziet je.
3: Dus vanaf... Iedere ochtend beginnen we voortaan met een haring.
1: Begin de dag met een lach en eet een haring.
3: Ja.
2: Het haringseizoen gaat officieel van start op woensdag 17 juni.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de dag begint weer bewolkt vandaag. De temperatuur ligt eerst rond de 18 graden. In de loop van de middag loopt de temperatuur iets op. Komt de zon beetje bij beetje tevoorschijn. Wel maken we nog kans op een spatje regen. Het wordt niet warmer dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2.
2: Bij het Klauterwoud in de Broekpolder heeft dinsdagmiddag 16 juni een steekpartij plaatsgevonden. In het recreatiegebied in Vlaardingen, vermoedelijk naast Adventure Vlaardingen, raakte een jongen gewond. Nadat hij gestoken zou zijn, is de dader gevlucht. Na een grote zoekactie wist de politie een verdachte aan te houden. De melding werd om 3:10 in de middag gegeven. Een uur later werd bekend dat de verdachte is aangehouden. Dat gebeurde rondom de parkeerplaats bij de Watersportweg en het Klokbekerpad. De politie laat weten dat de aanhouding werd verricht met behulp van een politiehond. De politie was met veel eenheden aan het zoeken in het gebied, met name rond het Klauterwoud. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. De toegangswegen naar het natuurgebied werden door de politie afgezet. Op de grond werd ook met honden gezocht. En bewoners van de wijk Park Vijf Sluizen in Vlaardingen moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden aan de enige toegangsweg van de wijk. Sinds deze week wordt er gewerkt aan de aansluiting op de Olympiade, waardoor de wijk straks vanaf twee kanten bereikbaar wordt. Daarmee komt de afronding van de nieuwbouwwijk weer een stap dichterbij. De werkzaamheden zijn op 15 juni begonnen en duren tot en met 13 juli. Eerst wordt de ene helft van de weg aangepakt, daarna volgt de andere helft. De wijk blijft tijdens het werk bereikbaar via de bestaande toegangsweg. Volgens bewoners valt de overlast mee. Sommigen merken zelfs dat er rustiger door de wijk wordt gereden. De nieuwe verbinding moet zorgen voor een betere bereikbaarheid. Waar verkeer nu nog via de zwembaan de wijk in moet, kan dat straks ook via de Olympiade richting de atletiekbaan. Tegelijk met de werkzaamheden is ook het nieuwe fietstunneltje onder het spoor geopend. Fietsers kunnen daardoor vanaf deze kant de wijk in en uit en via het trimpad onder meer het park bereiken.

0: Dit is 2. Het lijkt erop dat het tweede circusweekend in Schiedam wel door kan gaan. Nadat de gemeente Schiedam op 12 juni bekendmaakte dat Circus Up vanwege veiligheidsrisico's niet open mocht, ontstond veel onduidelijkheid over de toekomst van de voorstellingen. Na overleg tussen de gemeente en het circus is inmiddels duidelijk dat het programma van komend weekend doorgaat. Dat stelt althans het circus. De gemeente kan dit nog niet bevestigen. Hoe het precies zit, hoor je in de reportage van onze verslaggever Meerte Verhagen.
1: Dus het gaat hun meer om de opstelling, denk ik, waar ze last van hebben. En dat het een andere tent is. En het meeste waar ze last van hebben, denk ik, dat er een van de collega's toegezegd heeft dat de vergunning oké is dat we hier naartoe mogen komen. En dat ze daarna onder elkaar niet uit zijn gekomen. En dat ze nu een zwart schaap zoeken. En dat ben ik. En dat ze mij alles nu in mijn schoenen schuiven.
2: In eerste instantie zou Circus Rens eigenlijk naar Schiedam toe komen. En zij hebben dus ook de vergunning aangevraagd. Maar dit circus die werkt met verschillende dieren en dat bleek toch nog een probleem te zijn, volgens Alberto. Dus heeft Circus Rens de vergunning overgedragen aan Circus Up. De gemeente die laat echter weten dat de vergunningsaanvraag nog niet volledig was afgehandeld toen Circus Up de aanvraag overnam. Volgens de gemeente is de aanvraag overgenomen vanwege familieomstandigheden.
1: Toen hebben we gelijk op dat moment heb ik zelf de gemeente opgebeld of dat wel zo is. Met meneer Patrick heb ik gesproken. En die heeft gezegd, ja, dat klopt en zo. U mag precies niet met dieren komen. Ik zeg, we hebben wel hondjes. Voor de rest geen dieren. Zegt hij, nou, fantastisch. Heb ik hem gelijk daarop een mail met bevestiging gestuurd dat we met een ander circus komen. Circus Up. Met springkussens en andere voorstellingen als Circus Rens. En dat hebben ze ook gekregen.
2: Sinds vorige week woensdag is het circus aan het opbouwen. Volgens de bedrijfsleider zijn er meerdere controles geweest. Bij eerdere controles zouden er volgens hem geen grote problemen zijn. Maar op vrijdag kwamen ze langs voor de laatste schouw.
1: En toen om uren kwart over vier kwamen ze tot besluit dat het toch niet doorgaat. Dat hebben ze mondeling gezegd tegen mij. Wat ik aan de hand ook niet wist. Maar ik heb natuurlijk gelijk mijn advocaat ingeschakeld. En ze hadden mij de kans moeten geven. En ook per e-mail of schriftelijk moeten bevestigen op welke artikelnummer het gebaseerd is dat wij niet mogen spelen. Mm-hmm. Dat hebben ze niet gedaan en tot nu toe, het is nu bijna 12 uur, heb ik die e-mail of schriftelijk bevestiging nog steeds niet gehad waar de artikelnummers in staan wat er verkeerd is.
2: Het circus die is veel inkomsten misgelopen doordat het afgelopen weekend niet door kon gaan. Ja, en nu al die mensen moeten teleurstellen. Wat waren de reacties daarvan?
1: Nou ja, niet alleen het publiek. Teleurstellen is meer ons personeel. En artiesten die hard gewerkt hebben, alles neergezet hebben. Dus voor iedereen, voor ons zelf, voor de artiesten, personeel en ook voor het publiek, heel erg teleurstellend.
2: Na de opnamen spreekt Alberto met de gemeente. Hij is positief over het gesprek en geeft aan dat het circus komend weekend gewoon door kan gaan. Volgens hem zijn er aan beide kanten fouten gemaakt. Het circus die past enkele zaken aan en levert de juiste terreintekeningen aan. Waarna de voorstellingen volgens hem gewoon plaats kunnen gaan vinden. De gemeente die kan dit alleen nog niet bevestigen. Zij laten weten dat er tijdens het gesprek inderdaad afspraken zijn gemaakt. Als uit de controles deze week blijkt dat de gemaakte afspraken zijn nagekomen, dan pas kunnen de shows definitief doorgaan dit weekend.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de kappersoorlog die zich vanuit Vlaardingen mogelijk naar Schiedam heeft verplaatst. De herindeling van de Vlaardingse gemeenteraad. En je hoort wie er verantwoordelijk is voor de zogenoemde weesbootjes in Schiedam.

0: Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar twee.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is woensdag 17 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur nemen we nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de kappersoorlog die zich vanuit Vlaardingen mogelijk naar Schiedam heeft verplaatst. De herindeling van de Vlaardingse gemeenteraad. En je hoort wie er verantwoordelijk is voor de zogenoemde weesbootjes in Schiedam.

0: Vlaardingse kappersoorlog nu ook Schiedam bereikt. Kapperszaak Wallert aan de Lorenzlaan in Schiedam-Oost is zaterdagochtend 13 juni rond 5 uur doelwit geworden van vernielingen. Meerdere keren werd een baksteen tegen de ruiten van de zaak gegooid. Volgens de eigenaar gaat aan het incident een reeks bedreigingen vooraf die hij ontving nadat hij zijn eigen kapperszaak opende. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Lieke Visser.
1: Het is niet de eerste keer dat kapperszaken doelwit zijn van vernielingen. Eerder werden meerdere zaken in Vlaardingen getroffen en nu is het ook raak in Schiedam. Eigenaar Wallert zegt te weten wie er achter de vernielingen zit.
2: Ik ken deze man, hij is deze, mijn raam gewoon kapot gedaan. Ja, ben je voor hem gesproken, voor wat, waarom ga je mijn raam gewoon kapot gedaan? Hij zegt ja, ik gewoon ga drinken, de andere weer gewoon voor mij iets geven bij deze gedaan. Hij nam ook gezegd, ja.
1: Volgens hem zijn de ruiten ingegooid in opdracht van een andere kapperszaak uit Schiedam. Het zou gaan om de zaak waar hij jarenlang werkte voordat hij voor zichzelf begon. Wallert geeft aan dat hij door de concurrentie al langere tijd werd bedreigd door een medewerker van die zaak.
2: Ja, hij gewoon, ja, hij is niet blij als ik hier gewoon Schiedam openen. Hij zegt, ja, je gaat mijn klanten gewoon nemen daar. Ja, als ik iets ga openen, ik ga voor je hoofdpijn gekregen. Ik ga mensen voor je storen. Ik ga zak gewoon altijd gewoon kapot gemaakt. Hij, of voor mijn kinderen gewoon, familie gewoon praten, niet goed. Als je gaat niet gesloten binnen 2 weken, wij gaan alles branden. Wij gaan je kinderen gewoon branden. Is echt
1: zo. Hoe voel je je erbij?
2: Ja, ik weet het niet dan. Ik ga niet wat gaan zeggen. Ja. Ja, echt. Ik ben binnen 5 jaar hier in Nederland. Ik heb niet bij ons. Niet iets voor klanten, nog voor mensen. Ik, alles, ik ben blij voor mensen. Nu, de mensen als je mij voor kijken, dan hij weet niet gewoon mijn groetje niet zeggen als je komt.
1: De vernielingen hebben volgens Wallert grote gevolgen voor zijn omzet.
2: Ja, eigenlijk niet normaal. Voor klanten niet goed. Mensen gewoon zien gisteren per klanten gewoon komen hier. Bij zich, bro, ja, probleem voor zak. We gaan niet meer bij jou komen.
1: Zeiden klanten
2: dat? Ja, dat is niet normaal eigenlijk, ja. Dan mensen gaan niet komen. Als je gaat openen, ook, ik heb geen klanten gewoon hier. Ik heb morgen ook afspraak bij de politie. We gaan kijken dan.
1: Dan ga je aangifte doen?
2: Ja, aangifte voor deze. Waarom op deze gedaan? Ik heb video voor hem. Ja, ik heb alles voor hem. Ik heb bij de politie ook gegeven. Ik heb ook verzekeringen. We gaan bellen, kijken. Ga verzekeren regelen. Dan we gaan namen alles gewoon geven. Waarom deze geboren, waarom dit, dat. Ik heb alles bewijs ook.
1: Maar je blijft wel aankomende tijd gewoon open nog? Of?
2: Ja, zeker. Ik ga openen, ja. Ja. Ik heb politie, ik heb hier niet. Hier is gewoon Nederland, niet gewoon Syrië.
1: Dus je wil gewoon door met werken en gewoon je geld verdienen?
2: Ja, je moet huur betalen, je moet thuis betalen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de dag begint weer bewolkt vandaag. De temperatuur ligt eerst rond de 18 graden. In de loop van de middag loopt de temperatuur iets op. Komt de zon beetje bij beetje tevoorschijn. Wel maken we nog kans op een spatje regen. Het wordt niet warmer dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De Vlaamse gemeenteraad ziet er opnieuw anders uit, nog geen 3 maanden na de verkiezingen. Raadslid Marije van der Merwe maakt de overstap van het CDA naar de VVD. Vorige week stapte ook al een raadslid over van de ene naar de andere partij. Jorn van der Bie, die stapte over van heel de stad naar ons Vlaardingen. Van der Merwe zegt dat zij zich op belangrijke onderwerpen als ondernemerschap, het vestigingsklimaat en financiën meer verwant voelt met de VVD. Ook wil zij naar eigen zeggen zich constructief bijdragen aan het stadsbestuur. De VVD is blij met de overstap en wijst op de ervaring die Van der Merwe meebrengt als ondernemer. Door haar komst groeit de VVD-fractie naar 3 zetels. Daarmee wordt ook de beoogde coalitie van ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en 50PLUS groter. Die partijen beschikken nu samen over 19 van de 35 zetels in de gemeenteraad. Het CDA reageert teleurgesteld en stelt dat het vertrouwen ernstig is geschaad. Volgens de partij is de overstap onbegrijpelijk, omdat er de afgelopen periode gesprekken zijn gevoerd over de zorgen van Van der Merwe. Ook vindt het CDA dat de overstap geen recht doet aan de keuze die kiezers bij de verkiezingen hebben gemaakt. Het volledige verhaal vind je op onze website ditis2.nl.

0: 2.
1: Gisteren hadden we het in deze uitzending over de gezonken boot in de Schie, bij de Rolbrug in Schiedam. De boot wordt op korte termijn verwijderd, dat laat de gemeente weten. Het vaartuig zonk afgelopen weekend en daarbij kwam diesel in het water terecht. Volgens havenmeester John Driessen verbleef er een dakloze in de boot.
2: Hij is afgelopen weekend is die afgezonken. Hij is van zwervers die hier liggen. Die mensen die hebben. Er zijn hele, ja, op zichzelf hele. Mensen proberen helemaal geen overlast te bezorgen. Maar die mensen hebben gewoon problemen met de, om te bewonen. En die gaan deze steiger nemen ze helemaal in beslag. Ja. Nu is de afgelopen tijd door veel inzet van ons, van het bestuur en door veel bekendmaken bij de gemeente, te proberen bekend te maken bij de gemeente, was er wel verbetering. Maar ik kwam afgelopen weekend vanaf een vakantie. Kwam ik hier weer langs en toen begon het weer helemaal vol te stromen. Ja. Dus ik schrok daar best wel weer van. Ik denk van, dit gaat niet goed. Nee. Nou, en toen zag ik die boot ook afgezonken liggen. Ja, dan zoek ik weer contact met de gemeente. Nou, dan bel je dat nummer en dan krijg je dat je een melding moet maken op een formulier. Nou, dat werkt dus ook niet. Bel ik de politie. Die zeggen van wij kunnen daar niets mee. Het is de verantwoording van de gemeente.
1: Afgelopen weekend zonk de boot. Daarbij lekt er nu diesel in de Schie. En dat is volgens John niet de bedoeling. Om verdere vervuiling te voorkomen wordt rond het wrak een oliescherm geplaatst. Zo laat de gemeente weten. Daarmee moet worden voorkomen dat de diesel zich verder verspreidt door het water. Voor het bergen van de boot zelf is een kraan nodig, waardoor de verwijdering iets meer tijd kost.
3: Wat zou er moeten gebeuren tot slot?
2: Nou, het probleem zou moeten, zo zie ik het, er zou in ieder geval, kijk, dit probleem moet opgelost worden, dat spreekt voor zich. Ja. Maar wat voor langere termijn zou de gemeente veel meer zich moeten bezighouden met het beleid op het gebied van boten in Schiedam.
1: De kwestie legt ook een groter probleem bloot. Het is op dit moment niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het verwijderen van zogenoemde weesbootjes in de Schiedamse wateren. De gemeente werkt daarom samen met Irado aan een plan van aanpak. Daarbij wordt onder meer gekeken naar strengere registratie van boten en mogelijke aanpassingen van de regelgeving. Daarmee moet in de toekomst duidelijker worden hoe met achtergelaten of verwaarloosde boten moet worden omgegaan.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag.

0: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt.

0: In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de dag begint weer bewolkt vandaag. De temperatuur ligt eerst rond de 18 graden. In de loop van de middag loopt de temperatuur iets op. Komt de zon beetje bij beetje tevoorschijn. Wel maken we nog kans op een spatje regen. Het wordt niet warmer dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten en honden.

0: vlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal wordt er verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de dag begint weer bewolkt vandaag. De temperatuur ligt eerst rond de 18 graden. In de loop van de middag loopt de temperatuur iets op. Komt de zon beetje bij beetje tevoorschijn. Wel maken we nog kans op een spatje regen. Het wordt niet warmer dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat

0: regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is woensdag 17 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de Vlaardingse gemeenteraad die er weer anders uitziet. Werkzaamheden in de wijk Vijf Sluizen. En je hoort het vervolg op het verhaal van gisteren over de gezonken boot in de Schiedamse Schie. Ook de gemeente lijkt niet te weten wie er verantwoordelijk voor is, maar zegt te werken aan een plan.

0: Dit is 2.
1: De Hollandse Nieuwe is vanuit Scandinavië aangekomen bij de visafslag van Scheveningen. Nog voordat ze naar Haringstad Vlaardingen gebracht worden, proeft 2 samen met Alex Sloots van visboutique Emaus de eerste Hollandse Nieuwe van het seizoen. Zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
2: Je bent niet zenuwachtig, het is toch een beetje, ja, loopt alles goed, je moet toch alles organiseren. Ja, de haring moet schoon zijn. Ja, het moet allemaal wel verwerkt worden, zeggen we dan. We worden er niet meer zenuwachtig van na 50 jaar, maar het geeft toch nog wel een beetje een kick, een spanning van, gaat het dit jaar weer lukken?
3: Voordat we de echte Hollandse Nieuwe gaan proeven, wil Alex mij eerst de haven van Scheveningen laten zien. Vroeger kwam de haring natuurlijk aan in de Wilhelminahaven in Vlaardingen. Daarna verhuisde de haringmarkt naar Scheveningen.
2: Dit is dan de achterzijde of de voorzijde, hoe je er tegenaan kijkt. Hier kwamen natuurlijk alle schepen aan.
4: Ja.
2: En werd alles gelost, de kade, en dan ging het afslag naar binnen. Ja, nu is dat weer veranderd, hè, om die capaciteit nog groter Scandinavische landen. Die vis die trekt naar koude water, dus die vis zit steeds noordelijker. Daar komt die haring, die wordt daar gevangen, gelijk verwerkt. Gekoeld, ingevroren. En ingevroren komt het eigenlijk hier naartoe. Ze moeten voor die haringworm minimaal 24 uur ingevroren zijn. Ja, en dan komt het hier naartoe en dan wordt het hier ontdooid. Ook wel het rijpen. Hè? Dat is, en dan is het een beetje aan de visboer zelf. Hoe snel laat hij hem ontdooien?
3: Van praten over haring krijg je zin in haring. We rijden naar de groothandel waar de haring vanuit Scandinavië aankomt. Daar proberen we de eerste Hollandse Nieuwe.
2: We gaan ze proeven. Nou, dit is het emmertje haring. Dit is uit onze partij. Dus wij kiezen dan een partij uit van wat wij denken van, nou, dat is precies wat wij zoeken. Kijk, en dan zie je het al met die haring openmaken, die emmer. Kijk, je zie je een beetje die oranje gloed eroverheen. Zie je dat?
4: Ja.
2: Nou, dat is eigenlijk de plankton die in die haring zit.
4: Dat wil dan zeggen, zie jij, het is goed.
2: Ja, dan is die haring goed volgegeten.
4: Mm.
2: Goed vet.
4: Okay.
2: Goed vet. Mooi blank, mooi roze.
4: Jij wordt hier echt heel erg vrolijk van, hè?
2: Ja, dit is mooi. Dit is gewoon een mooi product.
4: Kun je dat omschrijven? Wat is dat toch?
2: Nou ja, ik weet het niet. Het is, het is fris. Het is natuurlijk kerngezond. Hè? Mensen hebben het over gezond eten. Allerlei pilletjes en dingen. Maar hier heb je geen pilletje voor nodig. Als je omega 3 wil hebben, eten. En je wil goed voor jezelf zorgen. Goed voor je hart- en bloedvaten. Dan moet je gewoon een haringje zo uit het vuistje zo. Ook 's morgens om 8 uur. En dan proef je al op je lippen de vetheid. Dat proef je gelijk. En hij is fris, hij is jong. Nou, een betere start van de dag kan je niet beginnen. Kijk eens. Wat proef je?
5: Wel, hij is wel dik.
2: Dik, je proeft vet op je lippen.
5: Maar wel dik dan. Onderal.
2: Fris.
4: Nou, dit valt me best wel mee eigenlijk.
2: Ja, hè? Kijk, je ziet het.
4: Dus iedere ochtend beginnen we voortaan met een haring.
2: Begin de dag met een lach en eet een haring.
4: Ja.
3: Het haringseizoen gaat officieel van start op woensdag 17 juni.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, vandaag nog kans op een buitje bij zo'n 22 graden. Wel probeert de zon door te breken en gaan we hem ook zeker zien. Vanavond droog bij zo'n 20 graden en dan doen we vast een kleine vooruitblik naar morgen. Morgen temperaturen tegen de 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. Bij het Klauterwoud in de Broekpolder heeft dinsdagmiddag 16 juni een steekpartij plaatsgevonden. In het recreatiegebied in Vlaardingen, vermoedelijk naast Adventure Vlaardingen, raakte een jongen gewond. Nadat hij gestoken zou zijn, is de dader gevlucht. Na een grote zoekactie wist de politie een verdachte aan te houden. De melding werd om 3:10 in de middag gegeven. Een uur later werd bekend dat de verdachte is aangehouden. Dat gebeurde rondom de parkeerplaats bij de Watersportweg en het Klokbekerpad. De politie laat weten dat de aanhouding werd verricht met behulp van een politiehond. De politie was met veel eenheden aan het zoeken in het gebied, met name rond het Klauterwoud. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. De toegangswegen naar het natuurgebied werden door de politie afgezet. Op de grond werd ook met honden gezocht. En bewoners van de wijk Park Vijf Sluizen in Vlaardingen moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden aan de enige toegangsweg van de wijk. Sinds deze week wordt er gewerkt aan de aansluiting op de Olympiade, waardoor de wijk straks vanaf twee kanten bereikbaar wordt. Daarmee komt de afronding van de nieuwbouwwijk weer een stap dichterbij. De werkzaamheden zijn op 15 juni begonnen en duren tot en met 13 juli. Eerst wordt de ene helft van de weg aangepakt, daarna volgt de andere helft. De wijk blijft tijdens het werk bereikbaar via de bestaande toegangsweg. Volgens bewoners valt de overlast mee. Sommigen merken zelfs dat er rustiger door de wijk wordt gereden. De nieuwe verbinding moet zorgen voor een betere bereikbaarheid. Waar verkeer nu nog via de zwembaan de wijk in moet, kan dat straks ook via de Olympiade richting de atletiekbaan. Tegelijk met de werkzaamheden is ook het nieuwe fietstunneltje onder het spoor geopend. Fietsers kunnen daardoor vanaf deze kant de wijk in en uit en via het trimpad onder meer het park bereiken.

0: Het lijkt erop dat het tweede circusweekend in Schiedam wel door kan gaan. Nadat de gemeente Schiedam op 12 juni bekendmaakte dat Circus Up vanwege veiligheidsrisico's niet open mocht, ontstond veel onduidelijkheid over de toekomst van de voorstellingen. Na overleg tussen de gemeente en het circus is inmiddels duidelijk dat het programma van komend weekend doorgaat. Dat stelt althans het circus. De gemeente kan dit nog niet bevestigen. Hoe het precies zit, hoor je in de reportage van onze verslaggever Meerte Verhagen.
1: Dus het gaat hun meer om de opstelling, denk ik, waar ze last van hebben. En dat het een andere tent is. En het meeste waar ze last van hebben, denk ik, dat er een van de collega's toegezegd heeft dat de vergunning oké is dat we hier naartoe mogen komen. En dat ze daarna onder elkaar niet uit zijn gekomen. En dat ze nu een zwart schaap zoeken. En dat ben ik. Ja. En dat ze mij alles nu in mijn schoenen schuiven.
2: In eerste instantie zou Circus Rens eigenlijk naar Schiedam toe komen. En zij hebben dus ook de vergunning aangevraagd. Maar dit circus die werkt met verschillende dieren en dat bleek toch nog een probleem te zijn, volgens Alberto. Dus heeft Circus Rens de vergunning overgedragen aan Circus Up. De gemeente die laat echter weten dat de vergunningsaanvraag nog niet volledig was afgehandeld toen Circus Up de aanvraag overnam. Volgens de gemeente is de aanvraag overgenomen vanwege familieomstandigheden.
1: Toen hebben we gelijk op dat moment heb ik zelf de gemeente opgebeld of dat wel zo is. Met meneer Patrick heb ik gesproken. En die heeft gezegd, ja, dat klopt en zo. U mag precies niet met dieren komen. Ik zei, we hebben wel hondjes. Voor de rest geen dieren. Zegt hij, nou, fantastisch. Heb ik hem gelijk daarop een mail met bevestiging gestuurd dat we met een ander circus komen. Circus Up. Met springkussens en andere voorstellingen als Circus Rens. En dat hebben ze ook gekregen.
2: Sinds vorige week woensdag is het circus aan het opbouwen. Volgens de bedrijfsleider zijn er meerdere controles geweest. Bij eerdere controles zouden er volgens hem geen grote problemen zijn. Maar op vrijdag kwamen ze langs voor de laatste schouw.
1: En toen om kwart over vier kwamen ze tot besluit dat het toch niet doorgaat. Dat hebben ze mondeling gezegd tegen mij. Wat ik aan de hand ook niet wist. Maar ik heb natuurlijk gelijk mijn advocaat ingeschakeld. En ze hadden mij de kans moeten geven. En ook per e-mail of schriftelijk moeten bevestigen op welke artikelnummer het gebaseerd is dat wij niet mogen spelen. Mm-hmm. Dat hebben ze niet gedaan en tot nu toe, het is nu bijna 12 uur, heb ik die e-mail of schriftelijk bevestiging nog steeds niet gehad waar de artikelnummers in staan wat er verkeerd is.
2: Het circus die is veel inkomsten misgelopen doordat het afgelopen weekend niet door kon gaan. Ja, en nu al die mensen moeten teleurstellen. Wat waren de reacties daarvan?
1: Nou ja, niet alleen het publiek. Teleurstellen is meer ons personeel. En artiesten die hard gewerkt hebben, alles neergezet hebben. Dus voor iedereen, voor ons zelf, voor de artiesten, personeel en ook voor het publiek, heel erg teleurstellen.
2: Na de opnamen spreekt Alberto met de gemeente. Hij is positief over het gesprek en geeft aan dat het circus komend weekend gewoon door kan gaan. Volgens hem zijn er aan beide kanten fouten gemaakt. Het circus die past enkele zaken aan en levert de juiste terreintekeningen aan. Waarna de voorstellingen volgens hem gewoon plaats kunnen gaan vinden. De gemeente die kan dit alleen nog niet bevestigen. Zij laten weten dat er tijdens het gesprek inderdaad afspraken zijn gemaakt. Als uit de controles deze week blijkt dat de gemaakte afspraken zijn nagekomen, dan pas kunnen de shows definitief doorgaan dit weekend. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de kappersoorlog die zich vanuit Vlaardingen mogelijk naar Schiedam heeft verplaatst. De herindeling van de Vlaardingse gemeenteraad. En je hoort wie er verantwoordelijk is voor de zogenoemde weesbootjes in Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is woensdag 17 juni. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de kappersoorlog die zich vanuit Vlaardingen mogelijk naar Schiedam heeft verplaatst. De herindeling van de Vlaardingse gemeenteraad. En je hoort wie er verantwoordelijk is voor de zogenoemde weesbootjes in Schiedam.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: Heeft de Vlaardingse kappersoorlog nu ook Schiedam bereikt? Kapperszaak Wallert aan de Lorenslaan in Schiedam-Oost is zaterdagochtend 13 juni rond 5 uur doelwit geworden van vernielingen. Meerdere keren werd een baksteen tegen de ruiten van de zaak gegooid. Volgens de eigenaar gaat aan het incident een reeks bedreigingen vooraf die hij ontving nadat hij zijn eigen kapperszaak opende. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Lieke Visser.
3: Het is niet de eerste keer dat kapperszaken doelwit zijn van vernielingen. Eerder werden meerdere zaken in Vlaardingen getroffen en nu is het ook raak in Schiedam. Eigenaar Wallert zegt te weten wie er achter de vernielingen zit.
4: Ik ken deze man, hij is mijn raam gewoon kapot gedaan. Ja, ben je voor hem gesproken, voor wat, waarom ga je mijn raam gewoon kapot gedaan? Hij zegt ja, ik gewoon ga drinken, de andere werkt gewoon voor mij iets geven bij deze gedaan. Hij nam ook gezegd, ja.
3: Volgens hem zijn de ruiten ingegooid in opdracht van een andere kapperszaak uit Schiedam. Het zou gaan om de zaak waar hij jarenlang werkte voordat hij voor zichzelf begon. Wallert geeft aan dat hij door de concurrentie al langere tijd werd bedreigd door een medewerker van die zaak.
4: Ja, hij is niet blij als ik hier gewoon Schiedam open. Hij zegt, ja, je gaat mijn klanten gewoon nemen daar. Ja, als ik iets ga openen, ik ga voor je hoofdpijn gekregen. Ik ga mensen gewoon voor je storen. Ik ga zak gewoon... altijd gewoon kapot gemaakt. Hey, of voor mijn kinderen gewoon, familie gewoon praten, niet goed. Als je gaat niet gesloten binnen 2 weken, wij gaan alles branden. Wij gaan je kinderen gewoon branden, is echt zo.
3: Hoe voel je je erbij?
4: Ja, ik weet niet dan. Ik moet wat gaan zeggen. Ja. Ja, echt. Ik ben binnen 5 jaar hier in Nederland. Ik heb niet... niet iets voor klanten, maar voor mensen. Ik ben blij voor mensen. Nu, mensen als je mij kijken, dan hij weet niet gewoon mijn groetje niet zeggen als je komt.
3: De vernielingen hebben volgens Wallert grote gevolgen voor zijn omzet.
4: Ja, eigenlijk niet normaal. Voor klanten niet goed. Mensen gewoon zien gisteren per klanten gewoon komen hier. Wij zeggen, bro, ja, probleem voor zak. Wij gaan niet meer bij jou komen.
3: Zeiden klanten dat?
4: Ja, dat is niet normaal eigenlijk, ja. Dan mensen gaan niet komen. Als je gaat openen, ook, ik heb geen klanten gewoon hier. Ik heb morgen ook afspraak bij de politie. We gaan kijken dan.
3: Dan ga je aangifte doen?
4: Ja, aangifte voor deze. Waarom deze gedaan? Ik heb video voor hem. Ja, ik heb alles voor hem. Ik heb bij de politie ook gegeven. Ik heb ook verzekeringen. We gaan bellen, kijken. Ik ga verzekeren regelen. Dan we gaan namen alles gewoon te geven. Waarom deze geboren, waarom dit, dat. Ik heb alles bewijs ook.
3: Maar je blijft wel aankomende tijd gewoon open nog? Of...
4: Ja, zeker. Ik ga openen, ja. Ja. Ik heb politie, ik heb hier niet... Hier is gewoon Nederland, niet gewoon Syrië.
3: Dus je wil gewoon door met werken en gewoon je geld verdienen?
4: Ja, je moet huur betalen, je moet thuis betalen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, vandaag nog kans op een buitje bij zo'n 22 graden. Wel probeert de zon door te breken en gaan we hem ook zeker zien. Vanavond droog bij zo'n 20 graden en dan doen we vast een kleine vooruitblik naar morgen. Morgen temperaturen tegen de 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Twee actueel. De Vlaamse gemeenteraad ziet er opnieuw anders uit, nog geen 3 maanden na de verkiezingen. Raadslid Marije van der Merwe maakt de overstap van het CDA naar de VVD. Vorige week stapte ook al een raadslid over van de ene naar de andere partij. Jorn van der Bie, die stapte over van heel de stad naar ons Vlaardingen. Van der Merwe zegt dat zij zich op belangrijke onderwerpen als ondernemerschap, het vestigingsklimaat en financiën meer verwant voelt met de VVD. Ook wil zij naar eigen zeggen zich constructief bijdragen aan het stadsbestuur. De VVD is blij met de overstap en wijst op de ervaring die Van der Merwe meebrengt als ondernemer. Door haar komst groeit de VVD-fractie naar 3 zetels. Daarmee wordt ook de beoogde coalitie van Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en 50PLUS groter. Die partijen beschikken nu samen over 19 van de 35 zetels in de gemeenteraad. Het CDA reageert teleurgesteld en stelt dat het vertrouwen ernstig is geschaad. Volgens de partij is de overstap onbegrijpelijk, omdat er de afgelopen periode gesprekken zijn gevoerd over de zorgen van Van der Merwe. Ook vindt het CDA dat de overstap geen recht doet aan de keuze die kiezers bij de verkiezingen hebben gemaakt. Het volledige verhaal vind je op onze website ditis2.nl.

0: Gisteren hadden we het in deze uitzending over de gezonken boot in de Schie, bij de Rolbrug in Schiedam. De boot wordt op korte termijn verwijderd, dat laat de gemeente weten. Het vaartuig zonk afgelopen weekend en daarbij kwam diesel in het water terecht. Volgens havenmeester John Driessen verbleef er een dakloze in de boot.
1: Hij is afgelopen weekend afgezonken. Hij is van zwervers die hier liggen. Die mensen die hebben, mensen proberen helemaal geen overlast te bezorgen. Maar die mensen hebben gewoon problemen om te bewonen. En die gaan deze steiger, nemen ze helemaal in beslag. Ja. Nu is de afgelopen tijd door veel inzet van ons, van het bestuur, en door veel bekendmaken bij de gemeente, te proberen bekend te maken bij de gemeente, was er wel verbetering. Maar afgelopen weekend kwam ik hier weer vanaf een vakantie. Kwam ik hier weer langs en toen begon het weer helemaal vol te stromen. Ja. Dus ik schrok daar best wel weer van. Ik denk van, dit gaat niet goed. Nee. Nou, en toen zag ik die boot ook afgezonken liggen. Ja, dan zoek ik weer contact met de gemeente. Nou, dan bel je dat nummer en dan krijg je dat je een melding moet maken op een formulier. Nou, dat werkt dus ook niet. Bel ik de politie. Die zeggen van, wij kunnen daar niets mee. Het is de verantwoording van de gemeente.
0: Afgelopen weekend zonk de boot. Daarbij lekt er nu diesel in de Schie. En dat is volgens John niet de bedoeling. Om verdere vervuiling te voorkomen wordt rond het wrak een oliescherm geplaatst. Zo laat de gemeente weten. Daarmee moet worden voorkomen dat de diesel zich verder verspreidt door het water. Voor het bergen van de boot zelf is een kraan nodig, waardoor de verwijdering iets meer tijd kost.
2: Wat zou er moeten gebeuren tot slot?
1: Nou, het probleem zou moeten, zo zie ik het, er zou in ieder geval, kijk, dit probleem moet opgelost worden. Dat spreekt voor zich. Ja. Maar wat voor langere termijn zou de gemeente veel meer zich moeten bezighouden met het beleid op het gebied van boten in Schiedam.
0: De kwestie legt ook een groter probleem bloot. Het is op dit moment niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het verwijderen van zogenoemde weesbootjes in de Schiedamse wateren. De gemeente werkt daarom samen met Irado aan een plan van aanpak. Daarbij wordt onder meer gekeken naar strengere registratie van boten en mogelijke aanpassingen van de regelgeving. Daarmee moet in de toekomst duidelijker worden hoe met achtergelaten of verwaarloosde boten moet worden omgegaan.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2. 4. Goedemiddag, vandaag nog kans op een buitje bij zo'n 22 graden. Wel probeert de zon door te breken en gaan we hem ook zeker zien. Vanavond droog bij zo'n 20 graden en dan doen we vast een kleine vooruitblik naar morgen. Morgen temperaturen tegen de 30 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, vandaag nog kans op een buitje bij zo'n 22 graden. Wel probeert de zon door te breken en gaan we hem ook zeker zien. Vanavond droog bij zo'n 20 graden en dan doen we vast een kleine vooruitblik naar morgen. Morgen temperaturen tegen de 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Daar sta je 10 minuten in de file. Ook 10 minuten op de A15 Rotterdam Europoort bij Oostvoorne. En op de A16 moet ik zeggen van Rotterdam naar Breda bij Knooppunt Ridderkerk is de extra reistijd ook alweer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, vandaag nog kans op een buitje bij zo'n 22 graden. Wel probeert de zon door te breken en gaan we hem ook zeker zien. Vanavond droog bij zo'n 20 graden en dan doen we vast een kleine vooruitblik naar morgen. Morgen temperaturen tegen de 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oost-Voorne, daardoor ook een uur vertraging. Het komt omdat ook daar de afrit naar Briele dicht is. Je kunt daar dus niet de N57 op. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jezelgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van

0: jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 31-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een kleine 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam wel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En verder nog steeds veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Briele. In beide richtingen is de afrit Briele dicht naar de N57. En ook op de N57 is de oprit naar de A15 dicht. Op de A15 zelf natuurlijk lange files daardoor. In beide richtingen sta je ruim 3 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over een administratieve blunder in Schiedam. Daar hebben BOA's de afgelopen twee weken 218 boetes uitgedeeld, terwijl dat eigenlijk niet mocht. We bespreken met politiek watcher Nel Versteeg het Vlaardingse coalitieakkoord. En je hoort waar kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam naartoe moet. Oh!

0: Dit is 2-2.
1: Een administratieve blunder van de gemeente Schiedam zorgt ervoor dat de BOA's 2 maanden niet kunnen handhaven. Burgemeester Harald Bergman biedt hier zijn excuses voor aan. En met frisse tegenzin brengt de gemeente de fout ook uiteindelijk naar buiten. Zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Mensen weten gewoon uiteindelijk dat de BOA's er gewoon zijn, elke dag zoals het ook was. Alleen in de handhavende taken van de BOA's, dat zeg maar even met de handboeien, boetes uitschrijven voor kleine verkeersovertredingen, of boetes uitschrijven voor wildplassen of dronkenschap, dat zijn een aantal van die dingen, mogen ze niet doen.
3: Een administratieve blunder bij de gemeente Schiedam. De categoriale beschikking van de BOA's, die de gemeente om de 5 jaar moet verlengen, is op 2 juni verlopen. Dat betekent dat de afdeling toezicht en handhaving alleen nog maar toezicht mag houden en niet meer mag handhaven. De BOA-logos op de kleding moeten worden afgedekt en de handboeien mogen niet meer mee de straat op.
2: Ja, we hebben de aanvraag wel gedaan een paar maanden geleden. Dus dat is wel in gang gezet. Maar het bleek achteraf dat er een advies ontbrak. En daarmee is uiteindelijk niet goed gezien dat er nog iets ontbrak bij ons dat we hadden moeten aanleveren. En hij is uiteindelijk verlopen. Dus we hebben er geen goed rekening mee gehouden dat ergens in juni, begin juni, de boel op orde moest zijn. En daar kwamen we pas maandag achter.
4: Dus de gemeente heeft eigenlijk een beetje zitten slapen dan?
2: Dat wil ik niet zeggen, zitten slapen, want de BOA's hebben vooral hun werk gedaan. En ik ben alleen maar blij dat ze er zijn en dat ze hun werk kunnen doen. Intern zijn wij aan het kijken hoe we dit op een betere manier kunnen doen. De volgende keer beloven we wetenschap.
3: De BOA's hebben hun werk de afgelopen 2 weken gewoon gedaan. De gemeente zegt zelf pas maandag 15 juni de fout te hebben ontdekt. Sinds het verlopen van de beschikking op 2 juni zijn er door de Schiedamse BOA's 218 boetes uitgeschreven. Deze zijn allemaal ongeldig en worden dus ingetrokken.
4: Dat geeft wat mij betreft ook aan, nou, meer dan 200 boetes in 2 weken. Ze doen nogal wat, die BOA's.
2: Dus, gelukkig. Het is ook nodig hier in Schiedam, maar daar zijn ze ook voor.
4: Dat is echt een flinke kluif toch om op te vangen?
2: Ja, uiteindelijk vanuit de handhavende taken mogen de BOA's iets minder. Dat geldt vooral voor de milde feiten, kleine verkeersovertredingen. Boetes uitschrijven voor wildplassen, dronkenschap, dat mag dan niet. En we hebben met partners, waaronder de politie, afspraak gemaakt daar waar handhavend moet worden opgetreden, dus in het kader van de opsporing, dat we daar afspraken met elkaar over maken.
4: Stel, er wordt iemand gezien openbaar dronkenschap,
2: ja.
4: Die kan misschien ook agressief worden.
2: Ja.
4: Die BOA's kunnen niet handhaven, die moeten dan eerst dus wachten tot de politie er is. En in de tussentijd, ja, hoe gaan ze die man bijvoorbeeld in bedwang houden?
2: Is ook helemaal niet erg, want de BOA's, op het moment dat er iemand is die zeg maar niet mee wil werken op een bepaalde manier, natuurlijk hadden ze in het verleden wel even onder die certificering wel al dat kunnen doen. Wordt heel vaak de politie ook ingeschakeld.
4: Ja, maar in die tussentijd mogen de handhavers dan dus nu toch niks met zo'n dronken man bijvoorbeeld?
2: Dat geeft ook niet. Uiteindelijk zijn ze er wel bij.
4: Dat kwartier, dan zijn die BOA's daar toch hartstikke kwetsbaar.
2: Maar nou doen we voorkomen alsof je 24 uur per dag de hele dag dronken mensen rondlopen, waarbij onze BOA's de hele dag dat handhaven. Dat is maar een deel van hun werk.
3: Schiedamse BOA's mogen bijvoorbeeld wel controleren of iemand heeft betaald om te parkeren, maar voor fout parkeren moeten ze de politie inschakelen om er ook echt iets mee te kunnen. Burgemeester Bergman laat weten dat de problemen waarschijnlijk pas eind juli verholpen zijn.
2: Bewoners en ondernemers mogen verwachten dat onze toezichthouders bevoegd zijn en gecertificeerd zijn om hun werk te mogen doen. Ja. De toezichthoudende taken blijven gewoon gaan. Dat is echt het grootste pakket van de BOA's en de handhavende is wat beperkt pakket. Dat mogen ze even niet. Maar we maken afspraken, of we hebben afspraken gemaakt met de politie. En op die manier proberen we toch de samenwerking in de veiligheid voor onze inwoners te borgen.
4: Deze 2 maanden wordt het niet een soort anarchie hier in Schiedam. Dat komt nog wel goed.
2: Het is nooit een anarchie in Schiedam geweest, dus het zal er ook niet worden.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het blijft vanavond verder droog en de zon is nog een langere tijd te zien. De temperatuur daalt naar zo'n 21 graden. Morgen wordt het aanzienlijk warmer, dan is de minimumtemperatuur 21 graden. Volop zon, ook in de middag, bij 28 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

actueel. De bouw van nieuwbouwproject Let's Go West in Schiedam mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische strijd rond de geplande woontorens aan de Vlaardingerdijk in Schiedam-West. Het project bestaat uit twee woontorens van 36 en 51 meter hoog. Kraanspecialist Huisman, gevestigd tegenover de bouwlocatie, verzette zich tegen de plannen uit vrees dat klachten over geluidsoverlast van toekomstige bewoners de bedrijfsvoering zouden beperken. Vooral het geluid van afgemeerde schepen speelde daarbij een rol. De Raad van State heeft die bezwaren nu verworpen. Eerder kreeg Huisman ook al geen gelijk van de gemeentelijke bezwarencommissie en de rechtbank. De bouw had oorspronkelijk al in 2020 moeten beginnen, maar werd stilgelegd door de juridische procedures. Door de uitspraak is de omgevingsvergunning nu definitief en kan het woningbouwproject verder. Projectontwikkelaar Heembouw wil op de locatie 149 appartementen bouwen, waarvan 119 huur en 30 koopwoningen. Ook komen er een parkeergarage, daktuin, sportvoorzieningen, een brasserie en een supermarkt. Wanneer de bouw nu daadwerkelijk van start gaat, is nog niet bekend.

0: Het Vlaardingse coalitieakkoord is gepresenteerd op het pleintje van Holierhoek. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en 50PLUS gaan het roer flink omgooien in de Haringstad. Veel plannen van het vorige college, zoals het AZC, het zwembad en een aardgasvrije drevenbuurt, gaan de prullenbak in. De focus komt te liggen op veiligheid. Op deze en andere plannen hebben de fractievoorzitters al gereageerd in een uitgebreide video die je op onze website vindt. Maar iemand die daar ook veel over weet te vertellen is onze politiek watcher Nel Versteeg. Nel, wat was hetgene wat jou het meeste opviel in dat coalitieakkoord?
1: In het coalitieakkoord, daar gaan we gelijk de diepte in. Ik viel me vooral op dat ze zeggen dat ze met sociale huurwoningen, het percentage van de totale woningvoorraad, willen ze terug naar het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde heb ik opgezocht, dat is 27%. En in Vlaardingen zit dat nog behoorlijk wat hoger. Dus ja, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Want ze moeten ook verplicht in de nieuwbouw zoveel procent sociale huur. Van de provincie moet dat. Maar als ze dat niet doen, dan bouwen ze volgens mij niet voor de Vlaardingers. Want heb ik ook opgezocht, in Vlaardingen is een heel groot percentage, wel geloof ik 30-40% van de mensen, met een inkomen waarmee ze alleen maar in sociale huur kunnen wonen.
0: Ja.
1: Dus volgens mij jagen ze hun eigen Vlaardingers de stad uit met dit voornemen.
0: Terwijl...
1: ik vraag me af... Ja.
0: Je vraagt je af?
1: Nou, ik vraag me af of mensen die op de lokale partijen hebben gestemd met name, of ze wat zich gerealiseerd hebben.
0: Ja, terwijl, en dat was dan even waar ik op wilde inhaken, is dat er heel groot op de voorkant van dat coalitieakkoord staat, van Haringkoppen ja. Voor Haringkoppen. Maar dan zeg je eigenlijk, daar sluit dit plan niet helemaal bij aan.
1: Nee, en daarom sloeg ik daar dus ook juist heel erg op aan. Omdat ik inderdaad vanwege die kop ook, ik heb het idee dat je met zo'n voornemen, moet allemaal nog gebeuren, dat ik denk dat je dan juist je eigen Vlaardingers, dat je niet bouwt voor de eigen Vlaardingers. Dus nee. Dat is wel waar ik een beetje bang voor ben.
0: Dat is dan nog maar
1: dat
0: even zien.
1: Dat vind ik wel een van de belangrijkste dingen uit het coalitieakkoord.
0: Ja, ja. Want nou ja, het gaat toch om wonen. En dat is inderdaad een ding wat landelijk natuurlijk ook gewoon een probleem is. En dan zeg je eigenlijk, je maakt het voor de Vlaardingen niet makkelijk.
1: Nee, die zullen dan waarschijnlijk via woonpunten, woonnet,
0: ja.
1: Zullen ze waarschijnlijk een huis gaan moeten zoeken in Spijkenis en Penis of zo. Ja, ik weet niet. Kapellen, Krimpen. In ieder geval niet in Vlaardingen.
0: Nee. Andere dingen die misschien ook opvallen, Nel, is dat er een hele hoop plannen de prullenbak ingaan. Ik zei het net al even, bijvoorbeeld het zwembad. Er wordt opnieuw naar de opvang van asielzoekers gekeken. Wat is er dan, waar waren dan eigenlijk, dat zeg ik als niet-politieke kenner, waar waren dan eigenlijk de afgelopen 4 jaar goed voor?
1: Sorry, ik ben even onderbroken. De afgelopen 4 jaar, toen zat er natuurlijk een andere ploeg. En dat is natuurlijk wel veranderd. Dus ik kan me wel voorstellen dat als er een hele nieuwe groep zit met andere voorkeur, dat je dingen in de prullenbak kan gooien. Of het handig is, weet ik niet. Want we weten in Vlaardingen wel hoe lang locatieonderzoeken duren.
0: Ja. Maar we wilden heel graag een nieuw zwembad. Er moeten asielzoekers worden opgevangen. En dan leek het er eigenlijk op dat we daar we waren er eigenlijk qua plannen en dat soort zaken. Ja. En dan zegt nu het toekomstige nieuwe college zegt, nee, dat gaan we allemaal nog eens een keer bekijken. Maar dus dan duurt dat automatisch ook weer langer.
1: Ja, en wat betreft de asielzoekers zeggen ze natuurlijk dat ze binnen de ruimte van de spreidingswet gaan proberen tot een voorstel van nul te komen. Dan zijn er nog wat andere steden die in onze omgeving dat ook doen. Dat betekent dat dan Zuid-Holland niet aan zijn aantallen komt.
0: Nee.
1: En dat de minister daarover gaat beslissen. Dus je geeft het eigenlijk een beetje uit handen. Misschien kan je beter denken van nou, die 100 is zo gek nog niet. Maar goed, ze zeggen nul. Ze gaan het proberen binnen de spreidingswet, de ruimte die er is. Nou ja, goed, oké, dat mag natuurlijk, mag altijd. Overigens wel is ook vaak het argument om geen 100 asielzoekers op te nemen is vanwege de druk op de voorzieningen. Waarbij ik dan weer denk van ja, maar je bouwt er wel 6.000 huizen bij. 6.000 huizen zijn 9.000 inwoners, minimaal. Ja, die zullen ook een beroep gaan doen op voorzieningen. Dus met die 100 zal het probleem niet echt veel groter worden. Maar misschien ben ik een beetje cynisch.
0: Ja, nou ja, goed. Heb je nog verwachtingen die je zou willen uitspreken, Nel, voor de komende 4 jaar?
1: Nou, dat ze in ieder geval wel bij elkaar blijven. En dat ze ook ze nu dan. Dat je niet eens over een half jaar dat de boel in elkaar stort of zo. Daar heb je helemaal niet wijze van. Maar dat ze ook een beetje nog een handreiking doen naar een ander geluid binnen de raad. Soms kan dat verfrissend zijn. Maar goed, ze hebben een meerderheid. Ze kunnen doen wat ze willen. En nou ja, laat ze in ieder geval bij elkaar blijven. Er worden nogal mensen die shoppen van links naar rechts binnen partijen. En ja, als er iets voorbij komt waar niet over gesproken is, dan zullen er ook een paar raadsleden van Ons Vlaarding kunnen zijn die zeggen van, nou, hier voel ik me niet lekker mee, ik ga eruit.
0: Ja.
1: Dus houden, ja, het zal aan de fractievoorzitter, dat is Thijs Pins van de A, denk ik, zal die wel de teugeltjes strak moeten houden. En daar wens ik hem ook veel succes mee.
0: We zullen het doorgeven. We gaan het meemaken. Nel, dankjewel.
1: Ja, oké. Okay. Goed, oké, okay, bedankt.
2: Hey, Fonsie.

Tot zover dit uur van Te Werk Te Wil. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam. In het pand waar zij zitten moeten woningen worden gerealiseerd en dus moet de winkel vertrekken. En je hoort waar het Ilex College naartoe gaat, want ook die hebben een nieuwe locatie gevonden.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
1: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
0: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot

0: graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 17 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam. In het pand waar zij zitten moeten woningen worden gerealiseerd en dus moet de winkel vertrekken. En je hoort waar het Ilex College naartoe gaat, want ook die hebben een nieuwe locatie gevonden.

0: maar nog een paar dagen, Ronald.
1: Ja, spannend. Het is einde verhaal in Schiedam.
0: Want na ruim 12 jaar sluit Kringloopwinkel Gewoon Goed aan de Parkweg komende zaterdag voor het laatst de deuren. Op de plek van de winkel wil de eigenaar van het pand woningen realiseren en dus moest de Kringloop ander onderdak zoeken. Een hele grote verrassing was het voor Ronald en zijn collega's niet, want ze wisten dit al zo'n 3 jaar. Maar het zorgt toch voor de nodige emoties.
1: Nee, ja, zeker. Nou, ja, kijk, die mensen die hier staan, daar hou je natuurlijk van op een gegeven moment. En, ja, het is toch een soort band die je hebt opgebouwd. En je verlaat toch Schiedam. 12 jaar, in en uit Schiedam, alle straten weten, alle hoekjes, alle gaatjes. Je hebt toch ook een band met Schiedam. Ik woon nog in mijn sluis, maar ja, het is toch Schiedam wat voor ons heel belangrijk is geweest. Ja. En nu blijkt heel belangrijk ook voor Schiedam. En dat is wel wat me het meest aangrijpt. Dat je bij die mensen wat los hebt gemaakt. Ja. En wat voor hun hebt betekend.
0: Mevrouw, u vindt het jammer?
2: Ja, heel erg. Het liefst heb ik ze hier gehouden, maar daar kan ik niks aan doen. Nee. Nee, ik vind het heel erg.
3: Ik ben bijna 1 man die ik hou. Tot echt waar, 1 man door hun. Maar ik heb hun geen spiekenissen.
1: Spiekenissen, hè?
3: Ja.
1: Zeg het nog eens, spiekenissen.
3: Spiekenissen. Een nieuw winkel. Ja, niet aan.
0: Mevrouw, u komt hier veel?
2: Ja, elke week 3 keer per week. Als er niks is, is het ook goed. Even een hoerpraatje maken. Dat is hartstikke leuk.
0: Gaat u missen?
2: Ja, zeker weten.
1: Ze weten bijna waar het koffiezetapparaat staat. Pak zelf een koffie. Tuurlijk. En even erbij zitten buiten. En, absoluut. Ja. En ze hoeven niet altijd wat te kopen, hè? Dat zijn klanten die gewoon voor een praatje binnenkomen en ja, alleen maar binnenlopen om hun verhaal te vertellen. Ik ben naar de dokter geweest, mijn bloeduitslag was niet goed. Ik hoop maar op betere tijden. Dag. Geen bank verkocht. Nee. Maar wel iemand blij gemaakt.
0: Een goed gevoel gegeven.
1: Een goed gevoel gegeven, ja.
2: Maar ja, ik ben heel erg ziek geweest. En dan is het leuk als je niemand hebt. Als je even binnen kan lopen en zeggen, nou, morgen weer naar een dokter. En niet zeuren, maar gewoon even zeggen.
0: De nu nog Schiedamse Kringloop verhuist nakomend weekend naar Spijkenisse. Zoals Ronald zelf zegt, het is maar 8 haltes met de metro. Toch zal er eerst nog een paar keer met een busje op en neer moeten worden gereden. Want eigenlijk alles moet mee die kant op.
1: En daar zijn we nu bij bezig aan het alles aan het opbouwen. Zodat dadelijk de winkel al deze spulletjes die hier staan. En jij kwam helpen, zei je? Die moeten allemaal daar naartoe en dan gaan we daar 1 juli open.
0: Ronald, wasmachines?
1: Ja, dat moet allemaal leeg, joh. Kijk, hier, dat moet allemaal. Dat wordt zaterdag allemaal. Kijken of we zaterdag nog. Zijn we nog open? Maar dit moet allemaal weg. Dit hebben we al leeg gemaakt. Dan hebben we hier nog een gedeelte. Dat moet nog weg. Kijk, deze stond ook helemaal vol.
0: Stond helemaal vol?
1: Stond helemaal vol, ja. Dit was van de opslag. En dan hebben we hier ook nog een gedeelte. Dit is dan al klaar voor Spijkenisse. Hebben we apart gezet. Helemaal leeg. Dus.
0: Hoe vaak moet je dan heen en weer rijden?
1: Ja, heel vaak. We hebben wel een bus met een klep. En we hebben wel wat hulp. Maar jij zei net dat jij kwam helpen. Dus dat is goed.
2: En een tijd terug zochten wij een bankstel. En toen was het... Want er is heel iets moois binnengekregen. Gelijk een telefoontje. Joh, ik heb iets moois en dat is voor wat van jullie. Ja, ja. Nou, zulke soort dingen. Ja.
0: Maar mevrouw, ik heb ook gehoord dat u zo af en toe een cake komt brengen.
2: Ja.
0: Waarom komt u dan een cake brengen?
2: Nou, omdat Ronald die cake die ik koop in de winkel niet lekker is. Oh, ja. Hij vindt mijn cake altijd het lekkerst. Ja. En dan zegt hij van, ze jouwe, dat komt wel. Andere week. En dan kom ik weer de cake brengen.
0: Wordt er dan in Spijkenisse straks ook nog cake gegeten?
2: Jawel, want met de opening neem ik er 2 mee.
1: Ja, joh. Dus we hoeven ons niet te vervelen. Dat is Willem. De hond waar iedereen voor komt. Dat is onze bedrijfshond. Ja, onze winkelhond. En we kunnen natuurlijk ook niet allemaal in dozen gooien. Het is natuurlijk allemaal nog apart verpakken, want het mag allemaal niet kapot.
0: Nee.
1: Maar goed,
0: nog hoop.
1: We komen eruit.
0: Er is nog een hoop werk, maar het komt goed.
1: Het komt goed. Schiedam, bedankt.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het blijft vanavond verder droog en de zon is nog een langere tijd te zien. De temperatuur daalt naar zo'n 21 graden. Morgen wordt het aanzienlijk warmer, dan is de minimumtemperatuur 21 graden. Volop zon, ook in de middag, bij 28 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Bij de voordeur van een woning in Schiedam-Oost is dinsdagavond rond iets na 10:30 brand uitgebroken. Omstanders verklaren dat de deur van de woning aan de Boerhavelaan is aangestoken. Er is ook, zo meldt Flashfoto, een duidelijke benzinelucht waarneembaar. Voor de deur ligt een gesmolten petfles met in de hals een sok gepropt. Ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer is aanzienlijke schade aan de voorpui ontstaan. De woning bleek achteraf leeg te staan. En dan het Ilex College krijgt een nieuwe locatie aan de Pearsonstraat in Nieuwland. Daarmee lijkt er een einde te komen aan een discussie die ruim een jaar duurde binnen de Schiedamse gemeenteraad over de huisvesting van de school voor speciaal onderwijs. Eerder leek het erop dat de school zou verhuizen naar de locatie van Natuurcentrum De Boshoek in Schiedam-Noord. Na kritiek vanuit verschillende hoeken werd dat plan echter geschrapt. Volgens wethouder Jamil Karamanoglu zijn na gesprekken met betrokken partijen andere locaties onderzocht. Daarbij bleek de eerder besproken locatie aan het Bospad niet haalbaar vanwege de huidige gebruikers van het terrein. In de raadscommissie werden vooral vragen gesteld over de aansluiting van het toekomstige schoolgebouw op het stroomnet, de betrokkenheid van omwonenden en de toekomst van huidige huurders van het pand aan de Pearsonstraat. Ook werd er gesproken over de instellingen die nu in het gebouw zijn gevestigd. Voor één van die organisaties lijkt ruimte te zijn in het nieuwe schoolgebouw. Voor Leerrecht, de organisatie die de leerplicht uitvoert in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, moet een andere locatie gevonden worden. De gemeenteraad neemt op 30 juni een definitief besluit over de verdere ontwikkeling van het schoolgebouw. Wanneer het Ilex College daadwerkelijk zijn intrek kan nemen in het nieuwe pand is nog niet bekend.

zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
1: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
2: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
1: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klaar.
0: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessekus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.

0: uit Vlaardingen en Schiedam. Jacques Foyer.
1: Jacques Nachtegaal.
2: Dit is 2.
3: Woensdag.
4: Als je van Nederlandstalige muziek houdt, als je van muziek houdt, als je van theater houdt, Jacques Foyer. Luister daar nou naar.

Ja, welkom, goedenavond bij Sjaaks van Jij. Het ging in het begin eventjes helemaal mis. Was de tijd kwijt, ja. Kon de tijd niet vinden, toen was inmiddels het programma alweer begonnen. En ik had erin moeten schuiven. Nou, dat heb ik dan bij deze gedaan. Sjaaks van Jij, op de woensdagavond. En we begonnen met Dorpsgevoel van Jeroen Zijlstra. En laten we verder gaan met een ouwtje. Mary Hopkins, kent u hem nog?

was Nick Cave met To Be By Your Side. Oh, wat een heerlijk gevoel geeft dat. En Peter Gabriel, ook zo mooi. Blood of Eden.

Willem Wilmings, Textielstad Enschede. En natuurlijk gebracht door niemand minder dan Joost Prinsen. En als er ooit een meest emotioneel Ierse ballade zou zijn, dan is het deze. If Heaven Has a Window.

Stel je voor, Simon en Garfunkel woonden in Ierland. Dan zou dit een Ierse ballade zijn geweest. The Sound of Silence.

En dan nu Jacques Vergeers regio theatertips. Te beginnen in het Kruispunt in Barendrecht. Ja, u begrijpt het, de meeste theaters hebben inmiddels al zomerreces. En in het Kruispunt op zondag 21 juni om 4 uur... hiphopstudio Renske Andinda. Zij presenteert Imagination, waar dromen onbegrensd zijn in een fantasierijke dansshow. Theater aan de Schie in Schiedam, donderdag 18 juni om 8:15. Child of Destiny, The Dutch Experience, Tribute to Destiny's Child, bekend uit The Battle of the Bands. En dan op dinsdag, woensdag en donderdag volgende week om 8:15 Foxtrot met onder andere Gerry van der Kleij en William Spy. En zou William dit keer weer voor een award gaan? Theater Koningshof in Maassluis, zaterdag 20, zondag 21 juni om 1 uur en om 7 uur. Peter Pan, de musical, de seizoensluiter in Maassluis. De Kroephoekfabriek in Vlaardingen, vrijdag 19 juni om 8:30. Brunzien, een lokale artiest die tevens de vicepresident van de Albino Sports is. Over de blazende beats roept hij heel geweldige raps met inspirerende, relativerende teksten. En tenslotte de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, zaterdag 20 juni om 1 uur, niet in de Stadsgehoorzaal, maar op het Hogendorpkwartier is de eerste stadskaravaan van deze zomer te zien. Met onder andere Marlon Pichel en Andrea Hazes. Meet and greet Maya erbij. En dan is het feest voor u en de kinderen een spektakel. Dit waren de Jacques Vergeers regio theatertips voor deze week. Waarschijnlijk wel de laatste week, want u ziet het. Het wordt steeds minder in de theaters. We gaan op naar de festivals.

Clark, maar dan een bewerkte versie uit 2023 zelfs. Die Extended Reversal. Ja, en dan gaan we naar een nummer wat u waarschijnlijk van The Righteous Brothers wie al niet kent. Maar kent u deze versie, de oorspronkelijke versie van Barry Mann, Cynthia Weil en in de productie van niemand minder dan Phil Spector. You've Lost That Loving Feeling. Want zo is hij toch echt oorspronkelijk geschreven.

Ja, het was 1964 toen de Righteous Brothers dit uitbrachten onder de leiding weer van Phil Spector, die als producer deze plaat produceerde voor de Righteous Brothers. En Barry Mann en zijn echtgenote Cynthia Weil bleven doorschrijven. Ze schreven onder andere nog I Just Can't Help Believing voor B.G. Thomas, maar ook later door Elvis vertolkt. En ze schreven nog veel en veel meer. En het was pas 1971, ja, 1971, jaren daarna, bracht Barry Mann samen met Cynthia Weil het eerste echte eigen album uit. En dat heette Lay It All Out. En daar stonden onder andere de klassiekers op On Broadway, wat ook George Benson heeft gespeeld. You've Lost It, Love in Fine, wat u net hoorde. En nog een tiental andere fantastische songs. Zoek het eens een keer op, ergens in een oude platenzaak. Daar staat die vast nog wel om te vinden. En dan zult u horen wat een kwaliteit er toen al geschreven werd. En niet voor niets werd dit door de auteursvereniging in Amerika in Amerika de meest gedraaide plaat van de 20e eeuw genoemd. Ja, is dat wat of is het niks? Dat dacht ik. En dit is Enya, ook mooi. Whispers of the Sea.

jongsleden 17 mei werd ze 65. En Nia. Deze man is helaas niet veel ouder geworden. Maar zijn muziek, ik zeg het altijd maar weer, die leeft nog voort. Daar heb ik het natuurlijk over. Leonard Cohen. Boogie Street. Oh.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
1: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
0: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op

gek eigenlijk als je een nagenoeg identieke herinnering aan die stad hebt. En die liefde voor Gent is nooit meer weggegaan. En van de zomer, ja, ik ga er waarschijnlijk toch weer eventjes heen. En ja, kan het niet missen. Dan weer even een paar dagjes op hotel, zoals het daar heet. En dan genieten van jazzmuziek. Maar we gaan nu genieten van niemand minder dan Floor Jansen. Want die covert Old and Wise van die Alan Parsons Project.

Florie Jansen met Old and Wise, een nummer van Alan Parsons. En het volgende nummer, dat is ja, een van mijn allergrootste favorieten, maar dan wel in de uitvoering van Harry Nilsson. Without You.

Ja, niemand minder dan Toon Hermans. Ik heb hem ooit gesproken op een feestje in Hilversum. En wat een warm, sympathiek mens was dat. Was niet zo gek lang geleden dat zijn vrouw was overleden. En die warmte tussen hem en zijn echtgenoten, die straalde er nog steeds vanaf. En hij kon er ook niet over zwijgen. Dat was wel iets wat Toon kenmerkte in die tijd. Misschien kent u er, misschien ook niet. Niet veel mensen hebben haar ooit in Nederland zien spelen. Hoewel ze hier wel een paar keer geweest is. Ik zag haar een tweetal keren in België. Eén keer op Gent Jazz en een keer op Jazz Middelheim. Dan heb ik het over Hiromi Uehara. En hier is ze met Summertime.

onthoud die naam. Hiromi Uehara. Een man die u ook nooit mag vergeten is natuurlijk Maarten van Roosendaal. En die gaan we beluisteren met Christoffel.

Maarten van Roosendaal. Een van de meest bezongen artiesten op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Je t'ai perdu dans la nuit. Velle rote.

prachtige tekst van Herman van Veen. The Klets, not the Clowns. Heeft het meerdere malen ook gezongen in Carré. Ik dacht dat het op het album Carré 4 of Carré 3 stond. Maar in ieder geval The Klets, not the Clowns. En dit is ook iets heel moois, hoor. Nights in White Satin en natuurlijk de Moody Blues.

prachtige Nights in White Satin van de Moody Blues. En ik krijg van dit soort muziek toch altijd een lekker zomers gevoel. Heeft u dat ook? Nou, van de volgende plaat krijgt u dat zeker. C'est magnifique. Antonio Zambuco samen met Melody Gatto. Alsof je op de rivier drijft met een zeilbootje. De zon in de rug. En de wind in de zeilen. En dan de stem van Melody Gatto.

Als je het zomers wil, ik vraag hem of dat kan. Melody Gardot, samen met Antonio Zambuco. Ze magnifique. Heerlijk. En we sluiten af vanavond. De laatste plaat die we draaien is echt een toepasselijke. Hij is al heel erg oud. Hij komt uit 1968. Maar je kan hem zo meezingen. Rudy Karel. En inderdaad, de hoogste tijd.

0: Straks foyer, uw show.
1: Ja, dat was het eindsignaal. Sjaaks Verweer, uw show. Maar dan kwam er eigenlijk nog het een en ander. En dan had ik u willen bedanken voor vanavond. En willen zeggen, dit is Sjaaks Verweer van woensdag 17 juni 2026. En morgen is het een feestdag bij mij thuis. Ja, dan wordt mijn dochter alweer 36 jaar. Wat een leeftijd. Heerlijk als je dan nog zo jong bent. En nog een heel lang leven voor je hebt. Dat is alleen maar geweldig. Ja, en... U weet het, Sjaaks Verweer hoort u elke woensdagavond van 8 tot 10 op 2. Productie, samenstelling, techniek en presentatie ondergetekende Sjaak Nachtegaal. Blijft u luisteren naar 2, dan hoort u tot 12 uur 2 actueel. Gaat u slapen, dan wens ik u een goede nachtrust. En misschien blijft u toch nog even op hangen tot zo dadelijk die wedstrijd begint tussen Engeland en Kroatië. 10 uur precies. En... Wat mij betreft, ik ben er volgende week weer. Dan hebben we een gast, Rob van Wijk. De scheidend directeur van theater De Stoep in Spijkenisse. Die verhuist naar een nieuwe functie van directeur in Theater aan de Parade in Den Bosch. En daar vertelt hij ons vast alles over. Luister dus ook in het weekend nog even. Op vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond of op maandagavond naar 2. Dan maakt u van alles mee. Wat mij betreft, ik zou zeggen, ja, het is de koek is op. De koek is op. We gaan de boel sluiten. We geven u nog een klein stukje mee van de muziek die u gewend bent te horen in dit programma. En dat is dan natuurlijk de eindtune die we nog eens een keer uit hebben opgediept. Dat is deze. Kent u hem nog? Nee, dan moet ik hem wel. Dan moet ik hem wel. Ja, nou, ik ben goed bezig vanavond. We beginnen fout en we eindigen fout. Maar ik bedoel, dit nummer, dat wilt u nog wel een keer horen. Net als vroeger. Het slot. Songbird van Kenny G.

0: als ik nog een paar mooie tips mag geven. Volgende week hier in Theater aan de Schie, Foxtrot. En zaterdag op het Van Hogendorp kwartier de Stadskaravaan, de eerste van de zomer, met Marlon Pichel en Andrea Hazes. En er is voor de kinderen een meet and greet met Maya erbij. Nou, wat wil je nog meer? En u hoort het altijd in Jacques Foyer. U weet het.
1: Jacques Foyer, uw show.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
1: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meld misdaad anoniem of bij de politie.
0: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
0: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn ook dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen.

Goedenavond, het is woensdag 17 juni. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over een administratieve blunder in Schiedam. Daar hebben BOA's de afgelopen twee weken 218 boetes uitgedeeld, terwijl dat eigenlijk niet mocht. We bespreken met politiek watcher Nel Versteeg het Vlaardingse coalitieakkoord. En je hoort waar kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam naartoe moet.

0: 2.
1: 2.
2: Een administratieve blunder van de gemeente Schiedam zorgt ervoor dat de BOA's 2 maanden niet kunnen handhaven. Burgemeester Harald Bergman biedt hier zijn excuses voor aan. En met frisse tegenzin brengt de gemeente de fout ook uiteindelijk naar buiten. Zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
3: Mensen weten gewoon uiteindelijk dat de BOA's er gewoon zijn, elke dag zoals het ook was. Alleen in de handhavende taken van de BOA's, dat zeg maar even met de handboeien, boetes uitschrijven voor kleine verkeersovertredingen, of boetes uitschrijven voor wildplassen of dronkenschap, dat zijn een aantal van die dingen, mogen ze niet doen.
4: Een administratieve blunder bij de gemeente Schiedam. De categoriale beschikking van de BOA's, die de gemeente om de 5 jaar moet verlengen, is op 2 juni verlopen. Dat betekent dat de afdeling toezicht en handhaving alleen nog maar toezicht mag houden en niet meer mag handhaven. De BOA-logos op de kleding moeten worden afgedekt en de handboeien mogen niet meer mee de straat op.
3: Ja, we hebben de aanvraag wel gedaan een paar maanden geleden, dus dat is wel in gang gezet. Maar het bleek achteraf dat er een advies ontbrak. En daarmee is uiteindelijk niet goed gezien dat er nog iets ontbrak bij ons dat we hadden moeten aanleveren. En hij is uiteindelijk verlopen. Dus we hebben er geen goed rekening mee gehouden dat ergens in juni, begin juni, de boel op orde moest zijn. En daar kwamen we pas maandag achter.
5: Dus de gemeente heeft eigenlijk een beetje zitten slapen dan?
3: Dat wil ik niet zeggen, zitten slapen, want de BOA's hebben vooral hun werk gedaan. En ik ben alleen maar blij dat ze er zijn en dat ze hun werk kunnen doen. Intern zijn wij aan het kijken hoe we dit op een betere manier kunnen doen. De volgende keer beloven we wetenschap.
4: De BOA's hebben hun werk de afgelopen 2 weken gewoon gedaan. De gemeente zegt zelf pas maandag 15 juni de fout te hebben ontdekt. Sinds het verlopen van de beschikking op 2 juni zijn er door de Schiedamse BOA's 218 boetes uitgeschreven. Deze zijn allemaal ongeldig en worden dus ingetrokken.
5: Dat geeft wat mij betreft ook aan, meer dan 200 boetes in 2 weken. Ze doen nogal wat, die BOA's.
3: Dus, gelukkig. Dus, het is ook nodig hier in Schiedam, maar daar zijn ze ook voor.
5: Dat is echt een flinke kluif toch om op te vangen?
3: Ja, uiteindelijk vanuit de handhavende taken mogen de BOA's iets minder. Dat geldt vooral voor de milde feiten, kleine verkeersovertredingen. Boetes uitschrijven voor wildplassen, dronkenschap, dat mag dan niet. En we hebben met partners, waaronder de politie, afspraak gemaakt daar waar handhavend moet worden opgetreden, dus in het kader van de opsporing, dat we daar afspraken met elkaar over maken.
5: Stel, er wordt iemand gezien openbaar dronkenschap,
3: ja.
5: Die kan misschien ook agressief worden.
3: Ja.
5: Die BOA's kunnen niet handhaven, die moeten dan eerst dus wachten tot de politie er is. En in de tussentijd, hoe gaan ze die man bijvoorbeeld in bedwang houden?
3: Is ook helemaal niet erg, want de BOA's, op het moment dat er iemand is die niet mee wil werken op een bepaalde manier, natuurlijk hadden ze in het verleden wel even onder die certificering wel al dat kunnen doen. Wordt heel vaak de politie ook ingeschakeld.
5: Ja, maar in die tussentijd mogen de handhavers dan dus nu toch niks met zo'n dronken man bijvoorbeeld?
3: Dat geeft ook niet. Uiteindelijk zijn ze er wel bij.
5: Dat kwartier, dan zijn die BOA's daar toch hartstikke kwetsbaar.
3: Maar nou doen we voorkomen alsof je 24 uur per dag de hele dag dronken mensen rondlopen, waarbij onze BOA's de hele dag dat handhaven. Dat is maar een deel van hun werk.
4: Schiedamse BOA's mogen bijvoorbeeld wel controleren of iemand heeft betaald om te parkeren, maar voor fout parkeren moeten ze de politie inschakelen om er ook echt iets mee te kunnen. Burgemeester Bergman laat weten dat de problemen waarschijnlijk pas eind juli verholpen zijn.
3: Bewoners en ondernemers mogen verwachten dat onze toezichthouders bevoegd zijn en gecertificeerd zijn om hun werk te mogen doen. Ja. De toezichthoudende taken blijven gewoon gaan. Dat is echt het grootste pakket van de BOA's en de handhavende is een wat beperkt pakket. Dat mogen ze even niet. Maar we maken afspraken, of we hebben afspraken gemaakt met de politie. En op die manier proberen we toch de samenwerking in de veiligheid voor onze inwoners te borgen.
5: Deze 2 maanden wordt het niet een soort anarchie hier in Schiedam. Dat komt nog wel goed.
3: Het is nooit een anarchie in Schiedam geweest, dus het zal er ook niet worden.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het blijft vanavond verder droog en de zon is nog een langere tijd te zien. De temperatuur daalt naar zo'n 21 graden. Morgen wordt het aanzienlijk warmer, dan is de minimumtemperatuur 21 graden. Volop zon, ook in de middag, bij 28 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. De bouw van nieuwbouwproject Let's Go West in Schiedam mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische strijd rond de geplande woontorens aan de Vlaardingerdijk in Schiedam-West. Het project bestaat uit 2 woontorens van 36 en 51 meter hoog. Kraanspecialist Huisman, gevestigd tegenover de bouwlocatie, verzette zich tegen de plannen uit vrees dat klachten over geluidsoverlast van toekomstige bewoners de bedrijfsvoering zouden beperken. Vooral het geluid van afgemeerde schepen speelde daarbij een rol. De Raad van State heeft die bezwaren nu verworpen. Eerder kreeg Huisman ook al geen gelijk van de gemeentelijke bezwarencommissie en de rechtbank. De bouw had oorspronkelijk al in 2020 moeten beginnen, maar werd stilgelegd door de juridische procedures. Door de uitspraak is de omgevingsvergunning nu definitief en kan het woningbouwproject verder. Projectontwikkelaar Heembouw wil op de locatie 149 appartementen bouwen, waarvan 119 huur en 30 koopwoningen. Ook komen er een parkeergarage, daktuin, sportvoorzieningen, een brasserie en een supermarkt. Wanneer de bouw nu daadwerkelijk van start gaat, is nog niet bekend.

0: Het Vlaardingse coalitieakkoord is gepresenteerd op het pleintje van Holyoke. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en 50PLUS gaan het roer flink omgooien in de Haringstad. Veel plannen van het vorige college, zoals het AZC, het zwembad en een aardgasvrije drevenbuurt, gaan de prullenbak in. De focus komt te liggen op veiligheid. Op deze en andere plannen hebben de fractievoorzitters al gereageerd in een uitgebreide video die je op onze website vindt. Maar iemand die daar ook veel over weet te vertellen is onze politiek watcher Nel Versteeg. Nel, wat was hetgene wat jou het meeste opviel in dat coalitieakkoord?
1: In het coalitieakkoord, gaan we gelijk de diepte in. Viel me vooral op dat ze zeggen dat ze met sociale huurwoningen, het percentage van de totale woningvoorraad, willen ze terug naar het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde heb ik opgezocht, dat is 27%. En in Vlaanderen zit dat nog behoorlijk wat hoger. Dus ja, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Want ze moeten ook verplicht in de nieuwbouw zoveel procent sociale huur. Van de provincie moet dat. Maar als ze dat niet doen, dan bouwen ze volgens mij niet voor de Vlaardingers. Want heb ik ook opgezocht, in Vlaardingen is een heel groot percentage, wel geloof ik 30-40% van de mensen, met een inkomen waarmee ze alleen maar in sociale huur kunnen wonen.
0: Ja.
1: Dus volgens mij jagen ze hun eigen Vlaardingers de stad uit met dit voornemen.
0: Terwijl...
1: En, ik vraag me af... Ja.
0: Je vraagt je af?
1: Nou, ik vraag me af of mensen die op de lokale partij hebben gestemd met name, of ze wat zich gerealiseerd hebben.
0: Ja, terwijl, en dat was dan even waar ik op wilde inhaken, is dat er heel groot op de voorkant van dat coalitieakkoord staat van Haringkoppen voor Haringkoppen. Maar dan zeg je eigenlijk, daar sluit dit plan niet helemaal bij aan.
1: Nee, en daarom sloeg ik daar dus ook juist heel erg op aan. Omdat ik inderdaad vanwege die kop ook, ik heb het idee dat je met zo'n voornemen, moet allemaal nog gebeuren, dat ik denk dat je dan juist je eigen Vlaardingers, dat je niet bouwt voor de eigen Vlaardingers. Dus nee. Dat is wel waar ik een beetje bang voor ben.
0: Dat is dan nog maar
1: dat
0: even zien.
1: Dat vind ik wel een van de belangrijkste dingen uit het coalitieakkoord.
0: Ja, ja. Want nou ja, het gaat toch om wonen. En dat is inderdaad een ding wat landelijk natuurlijk ook gewoon een probleem is. En dan zeg je eigenlijk, je maakt het voor de Vlaardingen niet makkelijk.
1: Nee, die zullen dan waarschijnlijk via woonpunten, woonnet, zullen ze waarschijnlijk een huis gaan om te zoeken in Spijkenis en Penis of zo. Ja, ik weet niet. Kapellen, Krimpen. In ieder geval niet in Vlaardingen.
0: Nee. Andere dingen die misschien ook opvallen, Nel, is dat er een hele hoop plannen de prullenbak ingaan. Ik zei het net al even, bijvoorbeeld het zwembad. Er wordt opnieuw naar de opvang van asielzoekers gekeken. Wat is er dan, waar waren dan eigenlijk, dat zeg ik als niet-politieke kenner, waar waren dan eigenlijk de afgelopen 4 jaar goed voor?
1: Sorry, ik ben even onderbroken. De afgelopen 4 jaar, toen zat er natuurlijk een andere ploeg. En dat is natuurlijk wel veranderd. Dus ik kan me wel voorstellen dat als er een hele nieuwe groep zit met andere voorkeur, dat je dingen in de prullenbak kan gooien. Of het handig is, weet ik niet. Want we weten in Vlaardingen wel hoe lang locatieonderzoeken duren.
0: Ja, maar we wilden heel graag een nieuw zwembad. Er moeten asielzoekers worden opgevangen. En dan leek het er eigenlijk op dat we daar we waren er eigenlijk qua plannen en dat soort zaken. Ja. En dan zegt nu het toekomstige nieuwe college zegt, nee, dat gaan we allemaal nog eens een keer bekijken. Maar dus dan duurt dat automatisch ook weer langer.
1: Ja, en wat betreft de asielzoekers zeggen ze natuurlijk dat ze binnen de ruimte van de spreidingswet gaan proberen tot een voorstel van nul te komen. Dan zijn er nog wat andere steden die in onze omgeving dat ook doen. Dat betekent dat dan Zuid-Holland niet aan zijn aantallen komt.
0: Nee.
1: En dat de minister daarover gaat beslissen. Dus je geeft het eigenlijk een beetje uit handen. Misschien kan je beter denken van nou, die 100 is zo gek nog niet. Maar goed, ze zeggen nul. Ze gaan het proberen binnen de spreidingswet, de ruimte die er is. Nou ja, goed, oké, dat mag natuurlijk, mag altijd. Overigens wel is ook vaak het argument om geen 100 asielzoekers op te nemen is vanwege de druk op de voorzieningen. Waarbij ik dan weer denk van ja, maar je bouwt er wel 6.000 huizen bij. 6.000 huizen zijn 9.000 inwoners, minimaal. Ja, die zullen ook een beroep gaan doen op voorzieningen. Dus met die 100 zal het probleem niet echt veel groter worden. Maar misschien ben ik een beetje cynisch.
0: Ja, nou ja, goed. Heb je nog verwachtingen die je zou willen uitspreken, Nel, voor de komende 4 jaar?
1: Nou, dat ze in ieder geval wel bij elkaar blijven. En dat ze ook ze nu dan. Dat je niet eens over een half jaar dat de boel in elkaar stort of zo. Daar heb je helemaal niet wijze van. Maar dat ze ook een beetje nog een handreiking doen naar een ander geluid binnen de raad. Soms kan dat verfrissend zijn. Maar goed, ze hebben een meerderheid. Ze kunnen doen wat ze willen. En nou ja, laat ze in ieder geval bij elkaar blijven. Er worden nogal mensen die shoppen van links naar rechts binnen partijen. En ja, als er iets voorbij komt waar niet over gesproken is, dan zullen er ook een paar raadsleden van ons Vlaardingen kunnen zijn die zeggen van, nou, hier voel ik me niet lekker mee, ik ga eruit.
0: Ja.
1: Dus houden, ja, het zal aan de fractievoorzitter, dat is Thijs Pins van de A, denk ik, zal die wel de teugeltjes strak moeten houden. En daar wens ik hem ook veel succes mee.
0: We zullen het doorgeven. We gaan het meemaken. Nel, dankjewel.
1: Ja. Oké, okay. Goed. Oké, okay, bedankt.

0: Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam. In het pand waar zij zitten moeten woningen worden gerealiseerd en dus moet de winkel vertrekken. En je hoort waar het Ilex College naartoe gaat, want ook die hebben een nieuwe locatie gevonden.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 17 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam. In het pand waar zij zitten moeten woningen worden gerealiseerd en dus moet de winkel vertrekken. En je hoort waar het Ilex College naartoe gaat, want ook die hebben een nieuwe locatie gevonden.

0: Dit is 2.
1: Maar nog een paar dagen, Ronald.
2: Ja, spannend. Het is einde verhaal in Schiedam.
1: Want na ruim 12 jaar sluit Kringloopwinkel Gewoon Goed aan de Parkweg komende zaterdag voor het laatst de deuren. Op de plek van de winkel wil de eigenaar van het pand woningen realiseren. En dus moest de Kringloop ander onderdak zoeken. Een hele grote verrassing was het voor Ronald en zijn collega's niet. Want ze wisten dit al zo'n 3 jaar. Maar het zorgt toch voor de nodige emoties.
2: Nee, ja, zeker. Nou, ja, kijk, die mensen die hier staan, daar hou je natuurlijk van op een gegeven moment. En, ja, het is toch een soort band die je hebt opgebouwd. En je verlaat toch Schiedam. 12 jaar. In en uit Schiedam, alle straten weten, alle hoekjes, alle gaatjes. Je hebt toch ook een band met Schiedam. Ik woon nog in Maassluis, maar ja, het is toch Schiedam wat voor ons heel belangrijk is geweest. Ja. En nu blijkt heel belangrijk ook voor Schiedam. En dat is wel wat me het meest aangrijpt. Dat je bij die mensen wat los hebt gemaakt. Ja. En wat voor hun hebt betekend.
1: Mevrouw, u vindt het jammer?
3: Ja, heel erg. Het liefst heb ik ze hier gehouden, maar ja, daar kan ik niks aan doen. Nee. Nee, ik vind het heel erg.
4: Ik ben naar 1 man die ik hou. Tot echt waar, 1 man door hun. Maar ik heb hun geen spiekenissen.
2: Spiekenissen, hè?
4: Ja.
2: Zeg het nog eens, spiekenissen.
4: Spiekenissen. Nieuw winkel. Ja, niet handig.
1: Mevrouw, u komt hier veel?
3: Ja, elke week, 3 keer per week. Als er niks is, is het ook goed. Een vouwen hoerpraatje maken. Dat is hartstikke leuk.
1: Gaat u missen?
3: Ja, zeker weten.
2: Ze weten bijna waar het koffiezetapparaat staat. Pak ze zelf een koffie. Tuurlijk. En even erbij zitten buiten. En, absoluut. Ja. En ze hoeven niet altijd wat te kopen, hè? Dat zijn klanten die gewoon voor een praatje binnenkomen. En ja, alleen maar binnenlopen om hun verhaal te vertellen. Ik ben naar de dokter geweest. Mijn bloeduitslag was niet goed. Ik hoop maar op betere tijden. Dag. Geen bank verkocht, nee. Maar wel iemand blij gemaakt.
1: Een goed gevoel gegeven.
2: Een goed gevoel gegeven, ja.
3: Maar ja, ik ben heel erg ziek geweest. En dan is het leuk dat je niemand hebt. Als je even binnen kan lopen en zeggen, nou, morgen weer naar een dokter. En niet zeuren, maar gewoon even zeggen.
1: De nu nog Schiedamse Kringloop verhuist nakomend weekend naar Spijkenisse. Zoals Ronald zelf zegt, het is maar 8 haltes met de metro. Toch zal er eerst nog een paar keer met een busje op en neer moeten worden gereden. Want eigenlijk alles moet mee die kant op.
2: En daar zijn we nu bij bezig aan het alles aan het opbouwen. Zodat dadelijk de winkel al deze spulletjes die hier staan. En jij kwam helpen, zei je? Die moeten allemaal daar naartoe en dan gaan we daar 1 juli open.
1: Ronald, wasmachines?
2: Ja, dat moet allemaal leeg, joh. Kijk, hier, dat moet allemaal. Dat wordt zaterdag allemaal. Kijken of we zaterdag nog. Zijn we nog open? Maar dit moet allemaal weg. Dit hebben we al leeg gemaakt. Dan hebben we hier nog een gedeelte. Dat moet nog weg. Kijk, deze stond ook helemaal vol.
1: Stond helemaal vol?
2: Stond helemaal vol, ja. Dit was van de opslag. En dan hebben we hier ook nog een gedeelte. Dit is dan al klaar voor Spijkenisse. Hebben we apart gezet. Helemaal leeg. Dus.
1: Hoe vaak moet je dan heen en weer rijden?
2: Ja, heel vaak. We hebben wel een bus met een klep. En we hebben wel wat hulp. Maar jij zei net dat jij kon helpen, dus dat is goed.
3: En een tijd terug zochten wij een bankstel. En toen was het... Want er is heel iets moois binnengekregen. Gelijk een telefoontje. Joh, ik heb iets moois en dat is voor wat van jullie. Nou, zulke soort dingen. Ja.
1: Maar mevrouw, ik heb ook gehoord dat u zo af en toe een cake komt brengen.
3: Ja.
1: Waarom komt u dan een cake brengen?
3: Nou, omdat Ronald die cake die ik koop in de winkel niet lekker is. Oh, ja. Hij vindt mijn cake altijd het lekkerst. Ja. En dan zegt hij van, ze jouwen, dat komt wel. Andere week. En dan kom ik weer de cake brengen.
1: Wordt er dan in Spijkenisse straks ook nog cake gegeten?
3: Jawel, want met de opening neem ik er 2 mee.
2: Ja, joh. Dus we hoeven ons niet te vervelen. Dat is Willem. De hond waar iedereen voor komt. Dat is onze bedrijfshond. Ja, onze winkelhond. En we kunnen natuurlijk ook niet allemaal in dozen gooien. Het is natuurlijk allemaal nog apart verpakken, want het mag allemaal niet kapot.
1: Nee.
2: Maar goed,
1: nog hoop.
2: We komen eruit.
1: Er is nog een hoop werk, maar het komt goed.
2: Het komt goed. Schiedam, bedankt.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het blijft vanavond verder droog en de zon is nog een langere tijd te zien. De temperatuur daalt naar zo'n 21 graden. Morgen wordt het aanzienlijk warmer, dan is de minimumtemperatuur 21 graden. Volop zon, ook in de middag, bij 28 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

actueel. Bij de voordeur van een woning in Schiedam-Oost is dinsdagavond rond iets na 22:30 brand uitgebroken. Omstanders verklaren dat de deur van de woning aan de Boerhavelaan is aangestoken. Er is ook, zo meldt Flashfoto, een duidelijke benzinelucht waarneembaar. Voor de deur ligt een gesmolten petfles met in de hals een sok gepropt. Ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer is aanzienlijke schade aan de voorpui ontstaan. De woning bleek achteraf leeg te staan. En dan het Ilex College krijgt een nieuwe locatie aan de Pearsonstraat in Nieuwland. Daarmee lijkt er een einde te komen aan een discussie die ruim een jaar duurde binnen de Schiedamse gemeenteraad over de huisvesting van de school voor speciaal onderwijs. Eerder leek het erop dat de school zou verhuizen naar de locatie van Natuurcentrum De Boshoek in Schiedam-Noord. Na kritiek vanuit verschillende hoeken werd dat plan echter geschrapt. Volgens wethouder Jamil Karamanoglu zijn na gesprekken met betrokken partijen andere locaties onderzocht. Daarbij bleek de eerder besproken locatie aan het Bospad niet haalbaar vanwege de huidige gebruikers van het terrein. In de raadscommissie werden vooral vragen gesteld over de aansluiting van het toekomstige schoolgebouw op het stroomnet, de betrokkenheid van omwonenden en de toekomst van huidige huurders van het pand aan de Pearsonstraat. Ook werd er gesproken over de instellingen die nu in het gebouw zijn gevestigd. Voor één van die organisaties lijkt ruimte te zijn in het nieuwe schoolgebouw. Voor Leerrecht, de organisatie die de leerplicht uitvoert in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, moet een andere locatie gevonden worden. De gemeenteraad neemt op 30 juni een definitief besluit over de verdere ontwikkeling van het schoolgebouw. Wanneer het Ilex College daadwerkelijk zijn intrek kan nemen in het nieuwe pand is nog niet bekend.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

DJ, put a record on. I wanna dance with my

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CBB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

go. It ain't no country club either.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Citydijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij.